0: In Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: kaasje parijs.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Er is niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Visserssteeg gaat die straat vandaag weer helemaal open. Alle afzettingen worden weggehaald. Dit was in juli aangekondigd via een wijkbericht. Maar de bewoners balen ervan dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden door de gemeente.
2: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt, ja.
1: De bewoners vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent stapt naar het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. De vrouw is het daar niet mee eens en wil dat de agent alsnog wordt vervolgd. In Voordorp waarschuwt de politie voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden. Achteraf vragen ze vaak veel meer geld dan was afgesproken. De politie adviseert bewoners om niet op het aanbod in te gaan. En wie zo'n klusjesman tegenkomt, moet even de wijkagent waarschuwen. Steeds meer mensen pakken een groene Lime-fiets in de regio. Deze elektrische deelfietsen worden volgens de gemeente Utrecht veel meer gebruikt dan vorige aanbieders. Dit komt deels door lagere tarieven, omdat de gemeente en de provincie meebetalen. Maar het succes heeft een keerzijde, want er is ook een toename van het aantal klachten over foutparkeerders. Lime heeft al 2600 boetes uitgedeeld van tussen de 5 en 50 euro. En ook kan het bedrijf gebruikers in de app blokkeren. Het weer dan een stuk minder onstuimig dan gisteren. Het blijft droog, er is zon, wat wolken en het wordt vanmiddag rond de 20 graden.
0: Bingo non-stop.

Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde...

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
8: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
7: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, ik heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond. Nou, misschien doe ik dat ook wel. Donderdag 10 september, goedemorgen. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad en een hele race van fijne muziek. Ik begin met Waylon en Frans.

Ja, daar heb je niks over te zeggen. Zelfs vrouw genieten. En Wayden, hoe de liefde gaat, hoor je hier bij Ping of M. Goedemorgen allemaal. Ja, het is een mooi dagje hè, op zich. Geniet ervan, want morgen hebben we wat meer regen. En het weekend is het ook wat wisselvallig. Maar na het weekend gaat het weer echt een beetje zomers worden, hoor. Dat is hartstikke lekker. Vandaag de zon en vanmiddag is het wisselend bewolkt. En dan komt er af en toe een heel klein spatje regen naar beneden. Maar het is echt om nou, bijna niet over naar huis te schrijven. Heel bijzonder eigenlijk. Hè. 19 graden gaan we zo ongeveer aan. Tikken op zich best oké. Okay. Bijna geen wind. Kijk maar naar buiten. Het ziet er bijna windstil uit. En vannacht is het echt onder de 10 graden geweest. En dat is een tijd geleden hoor, kan ik je melden. Maar je merkt dat al, hè? De avonden worden wat frisser. Ik doe mijn sokken aan. Ik heb ook een sportjasje weer aan, s'avonds. Ja, de kachel die staat nog lang niet aan hoor. Maar het is af en toe wel dat ik denk, nou, gisteravond had ik even de neiging om te denken, weet je wat, nou. Maar dat zal je zelf ook wel herkennen, denk ik. Morgen 20 graden en na het weekend, dan gaan we wat hogere temperaturen beleven. Maandag wordt er al 23 graden voorspeld. Ik zeg het gewoon even als een aanjagertje hoor. Maar ach, weet je, op zich is het prachtig weer. Even kijken naar de situatie op de weg. Laat ik dat eens even doen. Even de pagina vernieuwen. Want dat wordt altijd goed bijgehouden, hoor, moet ik zeggen. A2 Utrecht richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Maarsen en Breukelen op dit moment. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer file. En tussen Nieuwebrug en Heim staat ook nog eens een keer 2,5 kilometer file. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. 6 kilometer file tussen Driebergen en Houten. En de A27 dan Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer file. En tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen staat 3 kilometer file. Excuses. Nou, dat zijn ze op dit moment. Dus lekker door met muziek uit Bibi.

Sia en John West en Hi Bibi, Hi Bibi. Leuke liedje eigenlijk wel. Hè? Utrechtse Ja 21-fractie. Ja, die eerste die trekt samen met raadsleden uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam aan de bel over de overlast die het statiegeldsysteem volgens hen veroorzaakt. De vier partijen die sturen gezamenlijk een brandbrief naar de minister van Economische Zaken. Waar gaat dat nou om? Ja, je hebt het in alle steden. Afvalbakken worden opengebroken, vuilniszakken en containers worden doorzocht op zoek naar flesjes en blikjes waar statiegeld op zit. En dat leidt volgens die partijen tot veel meer afval op straat, schade en vervuiling. Er wordt heel veel geklaagd, ook in Utrecht, over wat er allemaal niet op straat wordt gedonderd. En het is ook vrij aso wat er gebeurt. Je opbelt dan gewoon even grof vuil, weet je wel. Maar goed, mensen willen het kwijt en wel nu. En dan wordt het gewoon neergedonderd op straat. Nou ja, goed. Ook in Utrecht zouden de gevolgen zichtbaar zijn. Ja, 21 raadslid Mika Raterman, die spreekt in het persbericht van een parallelle economie, waarbij mensen die het financieel moeilijk hebben afvalbakken afstruinen op zoek naar statiegeldverpakkingen. Volgens hem kan dat leiden tot onveilige situaties en extra vervuiling. Raterman vindt dat de uitbreiding van het systeem op dit moment niet aan de orde zou moeten zijn. Want dat systeem waarbij de overlast niet structureel kan worden opgelost, dat moet het opschorten van statiegeld op kleine drankverpakkingen bespreekbaar maken. Maar ja, eerst de rotzooi opruimen en dan pas verder, zegt Mika. Raadsleden van die vier steden van deze partij willen voorkomen dat gemeenten ieder afzonderlijk naar oplossingen gaan zoeken voor de problemen die volgens hen voortkomen uit landelijk beleid. En ze roepen het kabinet daarom op om met de vier grote steden in gesprek te gaan. Ja, dat is maar wat. De brullenbak in de binnenstad Utrecht, die krijgen doneringen, hè, om het openbreken tegen te gaan. Dat was een berichtje van een paar jaar geleden. Dan zie je een vuilniscontainer en daar zitten dan een soort houdertjes bij. Daar kun je die plastic flesjes en blikjes in donderen. En er hoeft er niks te worden opengebroken. Ik ben benieuwd of dat nog meegenomen is in dat verhaal van

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Ja, ja, de Mona Lisa. Ik heb hem nooit live gezien. De meeste grote schilderijen heb ik wel eens een keertje mogen bewonderen. Robert van Hemert en Mona Lisa hier bij Bingo. Maar dat schilderij heb ik...

nooit bekeken. Ja, ik ben wel in Frankrijk geweest, maar niet in de Louvre. Daar hangt ze, de Mona Lisa. Ben je wel eens tegen een paaltje aangereden, maar dan op het fietspad? Die zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. En ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Aldus de Fietsersbond en Haskoning. Ja, ik vind het zo... Niet de Haskoning, maar Haskoning. Zonder H. Aankomende zaterdag de 19e september is de land landelijke paaltjescheckdag. Ja, ik maak geen grapje. Wat een woord, paaltjescheckdag. Fietsers in heel Nederland kunnen op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. En zeggen ze, ja, een beetje, het klinkt een beetje raar, maar er zijn 6 gewonde fietsers per dag door die botsingen met paaltjes. En het gaat om paaltjes die slecht zichtbaar zijn of niet voldoende aan de richtlijnen. Ja, een land kan af zijn. Hè. Soms denk je wel eens de hele wereld staat in de brand, maar wij hebben paaltjes. Het is checkdag op aankomende zaterdag 19 september. Prettig fietsen begint bij veilige fietspaden. Aldus Jacob Tielemans. Hij is van het fietsteam van Haskoning, wat ik net noemde. En de Fietsersbond organiseert samen met hun de paaltjescheckdag. En een goede inrichting is hierbij essentieel. Daarom is het belangrijk om goed te weten waar paaltjes staan en welke functies ze hebben. Met de paaltjescheckdag brengen we die informatie samen met fietsers in beeld. En zo kunnen gemeenten er gemakkelijker mee aan de slag en hun fietspaden veilig maken. Of fiets. Ik doe er wel wat lacherig over, maar ja, het is wel een dingetje natuurlijk. In Tilburg is het goede voorbeeld gegeven. Daar kijkt de gemeente heel kritisch naar paaltjes op de fietspaden. Maak geen grapje. Je kunt dat allemaal nalezen op utrecht.nieuws.nl. Paaltjesstekdag, nogmaals 19 september. Iedereen kan meedoen tijdens een fietstocht in de eigen omgeving. Of gewoon kun je dat vanuit huis doen. En je kunt je aanmelden via fietsersbond.nl/paaltjescheckdag. Nou, kijk eens even aan. Zo zie je maar weer. Een land kan nooit helemaal af zijn, want je zal toch maar een paaltje ergens hebben waar je tegenaan kan denderen. Ja, het is wat het is. Hier is de Frank Boeien Groep en Contact. Nou, de Fietsersbond zorgt ervoor dat je met die paaltjes inmiddels geen contact meer kan krijgen. Tenminste, als het allemaal goed gaat, hè.

Ik denk er een heel klein jochie. Ja, ik ben zelf ook een heel klein jochie, hoor. En hij heeft zo'n blik in zijn ogen van... Luisteraar, dat heeft hij. En hij heeft nu een klein hitje in de pocket. Waarschijnlijk papa's geld, Dave Dekker hier bij Bingo FM. Net voor 8:30 heb ik nog tijd voor de Amsterdamse artiest Mick Harre. Met zijn pret-oogies. Jij gaat mijn liefde missen. En daarna ben ik terug met een klassieker. Oh, jongens. Sjaakje Schram. Ja, wie zegt dat nog wat? We blijven even in Amsterdam. Want Mick Harre is ook in Amsterdam. Maar Sjaakje Schram was ook zo'n artiest. En die had hartstikke leuke liedjes. Nou, tot zo naar het nieuws. Ben bij terug zo met weer en verkeer. Tot zo.

Luister, lieverd. Er is niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Visserssteeg gaat die straat vandaag weer helemaal open. Alle afzettingen worden weggehaald. Dit was in juli aangekondigd via een wijkbericht. Maar de bewoners balen ervan dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden door de gemeente.
4: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt, ja.
3: De bewoners vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent stapt naar het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek, omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. De vrouw is het daar niet mee eens en wil dat de agent alsnog wordt vervolgd. In Voordorp waarschuwt de politie voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden. Achteraf vragen ze vaak veel meer geld dan was afgesproken. De politie adviseert bewoners om niet op het aanbod in te gaan. En wie zo'n klusjesman tegenkomt, moet even de wijkagent waarschuwen. Steeds meer mensen pakken een groene Lime-fiets in de regio. Deze elektrische deelfietsen worden volgens de gemeente Utrecht veel meer gebruikt dan vorige aanbieders. Dit komt deels door lagere tarieven, omdat de gemeente en de provincie meebetalen. Maar het succes heeft een keerzijde, want er is ook een toename van het aantal klachten over foutparkeerders. Lime heeft al 2600 boetes uitgedeeld van tussen de 5 en 50 euro. En ook kan het bedrijf gebruikers in de app blokkeren. Het weer dan een stuk minder onstuimig dan gisteren. Het blijft droog, er is zon, wat wolken en het wordt vanmiddag rond de 20 graden.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Sjaakje Schram, geschreven door Willem van Kooten, oftewel Joost en Draaien. Glaasje op, laat je rijden. Je kunt je niet voorstellen. Sjaakje Schram, een Amsterdamse zanger. En ik heb hem altijd hartstikke leuk gevonden. Zuster, oh zuster, waar is mijn duster? Vind ik een geweldig liedje. En ik heb niks gezien, keek ergens anders naar. Geschreven trouwens door Bassie, Clown Bassie, Bas van Toor. Wist je dat? Liedjes zong hij. En het werd vooral geschaard in de carnaval. Maar dit is een liedje wat gaat over automobilisten. Die werden opgeroepen om zonder alcohol achter het stuur te gaan zitten. En had je wel een glaasje op, dan mocht je niet achter het stuur. Dat was eigenlijk het begin van een veilig verkeer campagne. Begin jaren 70. Want daarvoor werd er eigenlijk niet zo gekeken naar of mensen een borrel op hadden. Gek, hè? Je kunt je bijna niet meer voorstellen. Glaasje op, laat je rijden. Sjaakje Schram, een hele leuke artiest. Ik heb hem altijd erg leuk gevonden. Wat een spreker is die man. Dat is ook een liedje van hem. Dat is dan weer een liedje van Zet Gijken. Maar hij was echt wel wat dat betreft heel slim. Beetje Nico Haak-achtige man die op actualiteiten insprong. Glaasje op, laat je rijden. Uiteindelijk doorgebroken Sjaakje Schram bij de Willem Duis Show. Want dat was de grote doorbraak voor deze zanger. Bijzonder, hè, eigenlijk. Ik heb M. Heesters, Hart te breken. Ik heb Luuk Burghout, nieuwe single. Vondel, ja, daar wordt ook maar weinig over gezongen. Maar deze keer wel. Als je niet weet wie Vondel is, dan moet je dat maar eens even googelen. Je zou je eigenlijk kapot moeten schamen. Vondel, een van de beroemdste Nederlanders wel. Maar goed, Nielsen, daar begin ik mee. Ik heb een meisje thuis. Ik begrijp het wel hoor, als je Vondel niet kent, maar toch. Het is die

Nielsen. En ik heb een meisje thuis hier bij Bingo FM. Hoogste tijd voor even de situatie op de weg. Even de pagina vernieuwen. Het is mooi weer, hè. Trouwens, ik zit naar buiten te kijken. Het is echt geweldig, jongen. Maar goed. A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel op dit moment. Ook de A2, dezelfde richting, Zetelgebos richting Amsterdam. 3 kilometer file tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn. Kom je naar Utrecht rijden, dan staat er ook nog een aantal files tot en met Geldermalsen. En de andere kant op, daar staat een enorme file. Zal ik je nu voor waarschuwen. Weer naar Zetelgebos rijden, kom je 31 kilometer file tegen op de A2. Ik geef hem er even door en dat is toch echt behoorlijk, hoor. De A2 Zetelgebos richting Amsterdam, terug naar ons. 8 kilometer file, afrit Utrecht Centrum tot en met Breukelen staat het ook vast op dit moment. Dan heb ik de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwe en Nieuwebrug staat 10 kilometer file. En de A27, 3 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op de A27, 5 kilometer file tussen knooppunt Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ik heb Luc Burghout er even uitgehaald. Ik heb Emma Heesers voor je met hartebreker.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma is dus een hartebreker, hoor je hier bij Bingo FM. Het Utrechtse archief die heeft met steun van de overheid een archief beter toegankelijk gemaakt, dat een waardevolle bron is voor het onderzoek naar mensen die tussen 1950 en 1968 vanuit Indonesië naar Nederland kwamen. Het gaat om het archief van het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg, kortweg CCKP. En nieuw zijn de zoekhulp en online namenlijst. Die kun je doorzoeken via de website van het Utrechtse archief. En het archief zelf is vanwege de wettelijke beperkte openbaarheid niet online te bekijken, maar wel te raadplegen in de studiezaal van het archief. Je kunt dus niet zomaar via je huiscomputer kijken naar de gegevens van mensen. Dat is de wet op de privacy. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 300.000 mensen vanuit Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, naar Nederland. Ze werden repatrianten genoemd, ongeacht of ze in Nederland of in Indonesië waren geboren. Dat maakte niet uit. Ze kwamen in Nederland, dachten, ah, wat is het koud en waarom vreten jullie suiker bij de rijst? Maar voor de rest is het uiteindelijk helemaal goed gekomen. Er zijn heel veel mensen die Indonesische bloed in zich hebben. Ik zeg maar een paar mensen. Whalen en dat zijn er zoveel. Maar het maakt ook allemaal niet uit. Maar het archief bevat wel waardevolle informatie over talloze familiegeschiedenissen. Ruim 125.000 persoonsvermeldingen, waarvan er 75.000 online zijn te bekijken. Belangrijk, hè, voor die families. In Zuilen had je bijvoorbeeld de Blauwe Wijk. En waar komt dat woord blauwe nou vandaan? Dat is een soort bijnaam van mensen, voor de Indo's, om het zo maar eens te zeggen. Dat waren blauwe. En hierachter bij de Prinses Margrietlaan, daar waren een aantal flats neergezet, vlak bij de Vecht. En dat werd in Zuilen de Blauwe Wijk genoemd. En woonden dus heel veel mensen van Indo-afkomst, om het zo maar eens te zeggen. En gemengd van alles en nog wat gemengd. Bijzondere tijd eigenlijk wel. Je kunt je nou bijna niet meer voorstellen. Maar waar komt dat woord blauwe nou vandaan? Daar heb ik een beetje zitten kijken. Ja, heel veel Aziatische en Indische baby's die hebben een aangeboren blauwachtige vlek als ze worden geboren. De zogenaamde Mogolenvlek onderaan de rug. En de kleur van de huid, daar zou het op kunnen slaan. En de marineachtergrond wordt in de marine ook gezegd. We hebben een blauwe hap. En dat is de traditionele Indische rijsttafel. Nou, is helemaal niet erg. En trouwens, wie daar een geuzennaam van gemaakt hebben, dat zijn mensen die zichzelf de Blue Diamonds noemde. En een blauwe diamant is hartstikke zeldzaam. En ze waren heel populair in één keer met dit liedje Ramona. Je kunt dus een soort scheldwoord of een soort bijnaam laten veranderen in iets hartstikke moois. En dat hebben de Blue Diamonds dan ook gedaan. De Indonesische afkomst van een hoop mensen en de Indo's en alles wat er in Nederland gebeurd is, kun je dus bekijken. Tenminste, als je dat interesseert, via het Utrechtse archief. Ik denk, ik zeg het maar eens even. En voor de rest van de mensen heb ik de Blue Diamonds met Ramona. Geniet ervan.

Ik heb mijn hele leven op de camping in Katwijk gestaan. En in de jaren 60 gingen kinderen altijd op het strand spelen of met gitaren. En daar waren de Blue Diamonds volgens de legende ook toen bij. En nou ja, dit liedje is trouwens een Amerikaanse musical liedje. En dat gaat zo... Ramona! La la la la la la la la. Nou, daar hebben ze goed gehoord. Daar hebben ze een totaal ander nummer van gemaakt. Trouwens, met de introductie van de mensen uit Indonesië kwam ook de rock'n'roll in Nederland. En ze hadden al de rock van de Amerikanen in die tijd meegenomen. En wij wisten nog van niks. En ze kwamen in één keer met een rock aanzetten. En we dachten, wat is dat nou? Nou, de rest is geschiedenis. Blue Diamonds en Ramona. Hier is Tino Martin. Hou me vast.

0: de Martin en hou me vast hier bij Bingo FM. Toen hij begon had hij heel veel liedjes van Henny Thijssen, maar hij heeft dat uitgebreid en dat is op zich ook wel slim hoor, met liedjes van Bluff en hele andere composities. Tino Martin, hou me vast hier bij Bingo Composities. Krijg je dat aan de strot, maar goed, andere liedjes. Ik heb Mike Pietersen voor je met Jesser, altijd bij jou zijn. Daarmee gaan we naar het nieuws.
1: Ik wil altijd bij je zijn.
0: Oh ja.
1: Wil altijd bij je zijn.
0: Tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

knijter van een hit was dit, hè? Live donderdag 10 september alweer. Goedemorgen. Nog een uurtje informatie in de tweede uur en een hele race fijne muziek.

Smit, tranquilo, tranquilo. Nou, als je wil opschieten omdat je ergens moet zijn, dan kom je in de file wel eens terecht. Ik heb er een paar. A2 Utrecht richting Amsterdam, 3 kilometer file, slecht bruggetje. Tussen knoop het Oude Rijn en de Leidse Rijn. En dan heb ik de A2 Zetterbos richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Utrecht, Leidse Rijn, staat ook 3 kilometer file. Op diezelfde route Zetterbos richting Amsterdam staat 8 kilometer file. Tussen afrit Utrecht Centrum en Breukelen ook nog eens een keer. En dan de A2 vervolgens Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Maas en afrit Utrecht Centrum. Andere kant op ook 3 kilometer file. Dan de A12. Daarna richting Utrecht. 10 kilometer file tussen Gouwe en Nieuwebrug. En de A27. Tussen Gorinchem en Lexmond zoals elke dag 4 kilometer file. En tussen Bilthoven en Knoop het Rijnsweert de andere kant op. Langs Overvecht 5 kilometer file op de A27. Dat zijn ze. Gauw door met

Vuurwerk, Senna en Sven Versteeg. En het hangt in de lucht. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord of ergens gelezen. Agenten die tijdens een aanhouding bij het Bollendak bij Utrecht Centraal geweld gebruikten tegen twee dames, die hebben daarin niet onrechtmatig gehandeld. Dat heeft het Openbaar Ministerie naar onderzoek geconcludeerd. Er wordt geen verder strafrechtelijk onderzoek naar de agenten ingesteld. Dat was in januari, 26 januari dit jaar. De aanhouding van de vrouw, nou, de aanleiding was een woordenwisseling. Twee agenten die spraken die twee vrouwen erop aan. En die agent die wordt meermaals beledigd door een van hen. En als hij een van die vrouwen daarvoor aan wil houden, wordt hij belemmerd en lastiggevallen door allerlei omstanders. En dan ontstaat er een chaotische en grimmige situatie waarbij de agent de aangehouden vrouw naar buiten probeert te loodsen. En die wordt erbij gehinderd. En met het afweren van de omstanders gebruikt hij ook zijn wapenstok. En ook maakt hij op een gegeven moment een trappende beweging waarbij hij een andere vrouw raakt. Nou ja, dat is gefilmd. En inmiddels waren de andere agenten te plaatsen en worden ook twee andere omstanders aangehouden. Hierbij gebruiken ze onder andere wapenstok en pepperspray. Het is wat er nu gebeurt. Hè. Dit filmpje kwam op de social media. De dames liepen te gillen. De politie zag je inderdaad een van die vrouwen trappen. En de verontwaardiging was heel groot. Maar ja, uiteindelijk is er nu gezegd door het OM, ja, we hebben die beelden zorgvuldig bekeken en de verklaringen van de omstanders. En er is dus proportioneel geweld gebruikt. En de twee personen, de twee dames, die hebben zich fors tegen hun aanhouding verzet. En dus is er, hebben de agenten goed werk gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Een heleboel partijen in Utrecht die gingen er tegen tekeer. Ook Jerry Goossens heeft gisteren daar in een kolompje over geschreven in het AD. En die zei, ik denk dat de partijen bij één Denk, één Utrecht en Link, die behoorlijk tekeer gingen in de gemeenteraad over dit incident, sorry moeten zeggen tegen de agenten, omdat ze voor hun beurt spraken over politiegeweld en maar met een bosje bloemen naar de politie moeten. Nou, gaat dat ooit gebeuren? Ik denk het waarschijnlijk niet. Maar die agent die werd zwaar bedreigd, hè, trouwens. Die heeft nog een tijdje ondergedoken gezeten. Dat is de ellende van social media op dit moment. En ik merk het zelf ook, hoor. Ik zeg ook wel eens wat bijzonders. En dan krijg je echt volstrekt humorloze en vrij bijzondere reacties af en toe. Deze agent is dus vrijgesproken. En de rest van zijn collega's ook. Hier is Roxy Dekker bij Minimum.

Boom, Samuel Welter en Rousseau en Boom. De gemeenteraad begint ook weer vandaag. Gaat over een heleboel gesproken worden. Bouwplannen over de Jan van Galenstraat. Er komen woningen, supermarkten en een parkeergarage. Een bekend stukje Utrecht. Hè. Daar gaat dus over gedebatteerd worden of over gepraat worden. Bouwinitiatieven, Merwedekanaalzone en ook erfpachtregels. Er gaat gepraat worden vandaag om de regels voor maatschappelijke ondersteuning aan te passen. Aan nieuwe ontwikkelingen en toegankelijker te maken voor de inwoners. Bijvoorbeeld bij hulp, bij huishouden, vervoersschulden of een verslaving. En daar gaat de commissie samenleving over praten. En dat is een hele belangrijke, want het houdt niet op. Vandaag wordt er in de commissie Leefomgeving een debat gehouden over

De invoering van betaald parkeren, gepland op november 2026 in Lunette en Zuilen. En daar gaat echt over gesproken worden. En het openstellen voor autoverkeer van de busbaan bij de Meerenbrug. Nou, vanaf nu is er al gemeenteraad op dit moment. En vooral dat betaald parkeren. Er wordt driftig op gereageerd op de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht. Een heleboel mensen die zeggen, hoezo debat? Dat is al lang besloten, joh. En John die zegt, de busbaan die moet gewoon open. Daar hoef je niet over te debatteren. En Roland die zegt, hoezo debat? Als inwoner van Lunette heb ik al lang een brief gekregen over betaald parkeren. Binnenkort is er een inloopavond voor meer informatie. En alles wat er in de brief staat zijn volgens mij leugens. Er klopt niks van wat de reden is om betaald parkeren in te voeren. Aldus Roland Hasselkamp, hij heeft dat geschreven op de pagina van Facebook. Ze hopen weerstand tegen. Maar ja, er is een meerderheid denk ik toch wel voor te vinden. Dus ik ben benieuwd hoor wat er vandaag in dat debat uitkomt. Nou ja. Ook mensen die zijn daar nogal cynisch over. Of hebben het inmiddels denk ik wel een klein tikje opgegeven. Mensen, Henk Westbroek geeft het nooit op. Ik had hem van de week nog op de app. We hebben even zitten appen. Het gaat goed met hem. En dit is zijn eerste grote solo-hit. Waar ze loopt te wandelen, Henk Westbroek.

leuk hè, die Gerrit Schneider in één keer, huppatee, zo uit het niks, één of twee kleine hitjes. Leuk hoor. En check samen met Gerrit met dit liedje, Spijt. Ik heb er geen spijt van dat ik Suzanne Freek heb gevraagd om richting het nieuws te gaan van 9:30, Hongkong. En ik ben zo nog een half uurtje bij je terug met de ochtendshow. Tot zo. Met weer een verkeer ben ik zo bij je terug. En nog een onderwerpje. Je bent...

0: maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Visserssteeg gaat die straat vandaag weer helemaal open. Alle afzettingen worden weggehaald. Dit was in juli aangekondigd via een wijkbericht. Maar de bewoners balen ervan dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden door de gemeente.
5: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt, ja.
4: De bewoners vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent stapt naar het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. De vrouw is het daar niet mee eens en wil dat de agent alsnog wordt vervolgd. In Voordorp waarschuwt de politie voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden. Achteraf vragen ze vaak veel meer geld dan was afgesproken. De politie adviseert bewoners om niet op het aanbod in te gaan. En wie zo'n klusjesman tegenkomt, moet even de wijkagent waarschuwen. Steeds meer mensen pakken een groene Lime-fiets in de regio. Deze elektrische deelfietsen worden volgens de gemeente Utrecht veel meer gebruikt dan vorige aanbieders. Dit komt deels door lagere tarieven, omdat gemeente en de provincie meebetalen. Fietsen worden volgens de gemeente Utrecht veel meer gebruikt dan vorige aanbieders. Dit komt deels door lagere tarieven, omdat gemeente en de provincie meebetalen. Maar het succes heeft een keerzijde, want er is ook een toename van het aantal klachten over foutparkeerders. Lime heeft al 2600 boetes uitgedeeld van tussen de 5 en 50 euro. En ook kan het bedrijf gebruikers in de app blokkeren. Het weer dan een stuk minder onstuimig dan gisteren. Het blijft droog, er is zon, wat wolken en het wordt vanmiddag rond de 20 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd?

0: Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Gessie bedoelt met die leuke clip waarbij ze als twee stripfiguurtjes, hij en zijn zogenaamde vriendin, op een fietsje zaten. En ik zei toen al, hou hem in de gaten, hou hem in de gaten. Dat klinkt heel goed. En het werd daarna ook een grote hit. En Gessie is vooral tegenwoordig in België heel populair. Hij brengt ook regelmatig singles uit, hoor. Die draaien we ook bij Bingo FM. Maar het is niet meer het succes wat hij ooit had in zijn beginperiode. Het was echt even zo'n nieuwe The New Kid in Town, zoals dat zo mooi heet. Vandaag gaan we 19 graden aantikken. We hebben zon, we hebben een beetje wolkjes, we hebben regen. Echt zo'n perfecte tussendag tussen de zomer en de herfst. Een zuidwestenwind 1, dus dat is echt een groot verschil met gisteren. En bijna geen neerslag. Dan morgen gaan we de 19 graden aantikken. En is er een zuidwestenwindje 2. En dat gaan we eigenlijk de dagen erop, de zaterdag en de zondag, ook beleven. Het gaat ietsje omhoog qua temperatuur. Maar weet je, het is zo'n 19 à 20 graden. En dat is wat het is op dit moment. Lekker, hè? Dus dat zijn de voorspellingen voor vandaag. Nou, hoe fijn is dat? Ik heb lekkere muziek voor je uitgekozen. Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. Ik heb Ceder, één keer jong. Ja, ik draai hem tot nog maar even. Ik vind het een hartstikke leuk liedje. Vanwege die inhoud. Ja, je bent maar één keer jong. Dat wordt vaak gezegd, hè. En Billy Dans, die luistert samen met jou en mij nog een keer naar Hazes. Daar zingt hij ook over.

Nou, een mooie carrière heeft die jongen toch opgebouwd, hoor. Billy Dans en Hazes en de ene naar de andere hit heeft daar de laatste tijd gescoord. In het begin moest hij even zoeken. Hij heeft ook heel veel liedjes voor Hazes Junior geschreven, hè, trouwens. Maar dat heeft geheel terzijde. Kom je naar Utrecht rijden via de A2, dan kom je nog 15 kilometer file tegen op weg naar onze stad. Ik zeg het maar even. A12 dan. Daarna richting Utrecht 3 kilometer file tussen Gouda West en Gouda. En tussen Gouda en Nieuwebrug staat ook nog 4 kilometer file. Zijn eentje weg hoor, Gouda, maar toch. Alhoewel dichterbij de heen denkt. A27 Breda richting Utrecht 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op nog steeds. De A27 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert. Dat zijn ze voor dit programma in ieder geval. Ik heb zeden voor je. Leuke meid. Want je bent maar één keer.

hangt in de lucht en het tikt. Nee hoor, dat zijn van die rateltjes waar ik niet aan meedoe. Je hebt van die dingen die van je denkt, hey, het valt mij ook op hoor. Elektrische delfietsen van Lime. Die groene fietsen die zijn in korte tijd razend populair geworden bij ons in Utrecht. In de eerste 8 maanden van het jaar werd al 1,25 miljoen keer een rit gemaakt op die fiets. In de voorgaande jaren ging het volgens de gemeente ongeveer om 500.000. Sterke groei die zorgt tegelijkertijd voor heel veel meer drukte in de openbare ruimte. De gemeente Utrecht introduceerde begin dit jaar samen met omliggende gemeenten en de provincie een nieuw regionaal systeem met elektrische delfietsen van Lime. En je hebt die openbare fietsen van de NS, hè, die dienstfietsen. Maar die Lime-fietsen zijn ook heel, heel, heel gewild. En ik zie ze inderdaad ook heel veel voorbij komen. Werden vaste tarieven afgesproken en eisen gesteld aan het aantal fietsen dat beschikbaar moet zijn op knooppunten, bedrijventerreinen en in landgemeenten. Nou, dat werpt zijn vruchten af. Al dus het college. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn dus bijna andere, anderhalf zeggen, 1,25 miljoen ritten gemaakt. En ook buiten het centrum nam het gebruik flink toe. In Nieuwegein, Zuist en Bunnik is het aantal ritten volgens de gemeente 7 keer zo hoog als bij de voorganger. Ja, en er zijn natuurlijk ook fietssnelwegen gepland, hè, richting onder andere Weesp, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. En richting Amersfoort-Zeist. Dat moet dan allemaal via de binnenstad ook lopen. Ik ben benieuwd hoor. De populariteit kent ook een keerzijde. Vooral de binnenstad. Daar staan inmiddels aanzienlijk meer delfietsen. En het drukste moment stonden gemiddeld 85 fietsen per dag. En dat waren nu, want dat waren de voorgangers van DOT. Nu waren dat 166 Lime-fietsen. En er zijn duizenden boetes al uitgedeeld voor verkeerd parkeren. Ik maak geen grap. Je kunt een boete krijgen van 5 tot 50 euro. Dat is toch wat, hè? 2600 boetes zijn al uitgekeerd. De gemeente Utrecht steekt 1,5 ton in het eerste jaar van dit systeem. En samen met de provincie en omliggende gemeenten gaat het om bijna 500.000 euro aan publiek geld. En het college verwacht dat er eind dit jaar tussen de 1,7 en 2 miljoen Lime-ritten zijn gemaakt. Nou, je kunt echt wel dat bekijken. En het valt ook op, want die fietsers die hebben een bakje en een voorkant. En die is gifgroen geschilderd. Daarom heet het dus ook Lime. Lime, als je dat niet weet, dat is een vorm van een citrusvrucht. En die is groen, inderdaad. Nou, ik kan een liedje over een fiets in start hebben, maar dat doe ik niet. Ik pak gewoon Hans de Boy. Dan weet ik dat ik thuis ben. Uiteindelijk kom je op de fiets ook weer thuis. Hè? Op een oude fiets moet je het leren trouwens.

Nou, dacht Hans de Boy, vanuit een caravan verhuis ik lekker naar een eiland op de Middellandse Zee. Maar ja, daar bleek het leven net zo duur en het wonen net zo duur als hier in Nederland. En toen is hij maar weer gauw, heel gauw teruggekomen. Hans de Boy, een artiest die nog steeds actief is. Hij wilde eigenlijk met pensioen, maar dat gaat hem niet lukken. Mensen, dit was de ochtendshow en ik wens je een hele fijne donderdag. Dat gaat vast wel lukken. Straks onze Henry met zijn lunchshow. We hebben natuurlijk Lawrence daarna en Kevin. Ik kijk nu al uit naar John Schaap, want die staat...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

Welkom weer terug en hier zit ik dan. Weer met een gevulde playlist met daarop de leukste Nederlandse sterren. Guus Meeuwers, Henk Dissel. Het zijn de artiesten die je zo hoort. Na deze man. Hier is Kido van der Graaf op Bingo FM met Ik Kom Terug.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

draaien toch graag het origineel van Ramses Shaffi. Laat mij je leiden langs Nederlandse sterren die hun liedjes zingen. Danny Vroger en Mickey van Wijk zijn een knipperlicht. En zometeen knipperen zij er op los. Nadat Henk Benaar even gezelschap nodig heeft. Hij lacht als een...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestane aantal van 520. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail verwacht dat ook volgend jaar de limiet wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
2: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
1: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud, het gebruik van slimme camera's en een monitoringssysteem. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Visserssteeg gaat de straat vandaag weer open. Alle afzettingen worden weggehaald. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente, maar de bewoners die balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden. Zij vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. Veel vrouwen roken en drinken nog voor ze zwanger worden. Volgens het Utrechtse Trimbos Instituut is het aantal rokers wel harder gedaald dan het aantal vrouwen die drinken. Meer dan 25% drinkt en 1 op de 8 rookt in de periode dat ze zwanger zijn, maar het nog niet weten. Ook vapen is meegenomen in het onderzoek. Het Trimbos benadrukt nog maar eens dat dit de kans op complicaties en aangeboren afwijkingen vergroot. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto komen is geen optie meer, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, zon en wolken vandaag. Het blijft droog. Vanmiddag is het zo'n 20 graden.
3: Schaap, met John Schaap.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

John Soets. Zijn Move van de Bali Boy, die draaide ik voor je. En dit waren Tabitha en Ronnie Flex samen met Glenn Faria. Rox van Driel uit de omgeving van Tiel. En Twan Leijten doen het vanmorgen puur op het gevoel. Daarna mag Joe Nicolai helemaal losgaan met zijn Tinto de Ferrado op Bingo FM.

er wel pap van. Er zijn heel wat Tinto de Verrado's in Joe Nicolai gegaan. Maar ja, respect. Hij zingt niet met dubbele tong. Deze nuchtere jongen die is een leuke hit aan het maken met dit liedje. Roxanne Hazes en Tessa June. De dames zijn weer goed vertegenwoordigd. Ik draai ze naar All Stars.

0: Heel mijn hart op de achterbank.
1: Tessa June, Achterbank en Roxanne Hazes hoorde je met Vang je mij. Veel liedjes, veel melodieën komen in de zomer overwaaien uit Europese landen. Dit liedje van Henk Wijngaard, dat heeft een langere reis gemaakt. Meisie Meisie is een hit van de uit Zuid-Afrika afkomstige zanger Kurt Darren. Hij maakte zijn eerste uitvoering van Meisie Meisie, waarna Henk Wijngaard en

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

noemde zich John Spencer. Nou, dat begrijp ik wel. In de lijn van zijn kledingstijl. John Spencer was een hele goede producer. Die de liedjes uit vervlogen tijden een nieuwe jas geeft met een Nederlandse tekst. Dat deed hij voor het eerst met Lana.

En de rest is geschiedenis. Ik zou het zo weer overdoen. Een mooi liedje van Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. Je hoort ze op Bingo FM. Naar deze klassieker van Dries Roelvink. Yeah.

0: doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas, alsjeblieft.
1: Het dweilorkest Aspro Bruges. Letterlijk vertaald Aspro Bruis. Uit Zusteren. Werd later omgedoopt tot de Jansen Baggerband. Ze brachten een liedje uit

0: so fast. I wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemorgen. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestane aantal van 520. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail verwacht dat ook volgend jaar de limiet wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
8: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
7: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud, het gebruik van slimme camera's en een monitoringssysteem. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Visserssteeg gaat de straat vandaag weer open. Alle afzettingen worden weggehaald. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente, maar de bewoners die balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden. Zij vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. Veel vrouwen roken en drinken nog voor ze zwanger worden. Volgens het Utrechtse Trimbos Instituut is het aantal rokers wel harder gedaald dan het aantal vrouwen die drinken. Meer dan 25% drinkt en 1 op de 8 rookt in de periode dat ze zwanger zijn, maar het nog niet weten. Ook vapen is meegenomen in het onderzoek. Het Trimbos benadrukt nog maar eens dat dit de kans op complicaties en aangeboren afwijkingen vergroot. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto komen is geen optie meer, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, zon en wolken vandaag. Het blijft droog. Vanmiddag is het zo'n 20 graden.
0: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Schaap, met John Schaap.

nog een klein half uurtje. En dan gaan we weer lekker lunchen met Henry Verwoerd. Hij is er elke dag. Het is de meesterkok van Bingo FM. Die tijdens de lunch de allerfijnste hits...

Mike Versteeg en de uitslag van je heupen. Mijn hartslag gaat sneller kloppen door deze single. Wat is die weer geweldig, de nieuwe single van Miss Montreal. Groot...

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Dizzy en Anne hier op Bingo FM. Je luistert naar Lunchbucket, vermoed bij tot 2 uur met lekkere platen natuurlijk. En straks, na het regennieuws, gaan we eens even kijken wat het broodje speciaal is voor vandaag. Nou, dat is weer een speciaal broodje, dat kan ik je verzekeren. Hier is

Hoi, boom, zo heette die plaat. Samen met Welte, samen met Russo, de bingo schrijver deze week. En wat is het toch lekker eigenlijk, hè? Wat ook lekker is trouwens, die plaat van de dijk. En ik kan het niet alleen, hoeft ook niet alleen.

0: lekker. Mike Petersen, dat doe jij. Hier op Bingo FM. En we doen het 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkerste platen voor je draaien. Tot aan het regennieuws. Hier is René Vroger.
1: Waar sta je dan?
0: Ja, ik weet het.
1: Verloren, eenzaam, een gebroken man. Waar sta je dan? Ben ook geen piek meer.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Het aantal mensen dat ziek is geworden door het West-Nijl-virus is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zullen het hebben, maar merken dat niet. Ook maakt het Gezondheidsinstituut bekend dat 3 mensen zijn overleden aan het virus. Eerder was al duidelijk dat een 78-jarige man uit onze regio aan dat virus is overleden. Waar hij het had opgelopen is niet bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze regio, ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
3: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
2: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud en het gebruik van slimme camera's. Wie in een dorp gaat wonen is niet altijd goedkoper uit dan mensen die in de stad een huis hebben. Volgens makelaarsvereniging NVM is een gemiddeld huis in een dorp bijna 20.000 euro duurder dan die in de stad, vanwege het verschil in aanbod. In steden staan relatief veel goedkopere appartementen te koop vergeleken met de grotere huizen in dorpen. Er zijn ook wel veel verschillen per dorp. Vlakbij de grote stad betaal je gemiddeld meer voor een huis, zoals in De Bilt of Bunnik, vlakbij Utrecht. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto gaan is geen optie, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vandaag het blijft droog en het wordt 20 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1979. Het is de formatie Kayak en Ruthless Queen.

Jari Hellegers, Vloek van Barcelona. Nou, het is wel een mooie plaats om naartoe te gaan, Barcelona. Daar is niks mis mee. Hier is Martijn Visser en jij bent het feestje.

0: Hoi, lekker zeg, Jeffrey Tanis, alsof de hemel open gaat. Ja, soms heb je van die momenten, dan kom je iemand tegen en is net of dat de hemel open gaat.
1: Het is wel erg poëtisch trouwens, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: We gaan naar het nieuws van 1 uur met Nick en Simon.

0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkte heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: sluitingstijd.
1: Dan maar jij, je hoorde Meryl. En ze hebben het over de sluitingstijd. Nou, wij sluiten niet. We draaien gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkerste muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Ook Nederlandse artiesten die niet Nederlandstalig zingen. Net als deze.

Ciao Bella, je hoort William Burg. Pronto, kom met die keer. Mi mia amore. Van je linker en je rechteroor of zien we van voren eigenlijk. Er zijn lekkere platen voor je aan het draaien. Dat doen we 7 dagen de week tussen 12 en 2. Want dan is het het lunchpakket. En in het weekend heet het dan gewoon weekendlunch. Ook lekker trouwens. We gaan terug naar 1996 met Linda, Roos en Jessica. En die lange nacht...

Laura Heijgen in een seconde. Je weet het, iedere seconde telt in noodgevallen natuurlijk. We gaan even tot aan het regennieuws. Frank van Etten voor je draaien.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Het aantal mensen dat ziek is geworden door het West-Nijl-virus is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zullen het hebben, maar merken dat niet. Ook maakt het Gezondheidsinstituut bekend dat 3 mensen zijn overleden aan het virus. Eerder was al duidelijk dat een 78-jarige man uit onze regio aan dat virus is overleden. Waar hij het had opgelopen is niet bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze regio, ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
2: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
1: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud en het gebruik van slimme camera's. Wie in een dorp gaat wonen is niet altijd goedkoper uit dan mensen die in de stad een huis hebben. Volgens makelaarsvereniging NVM is een gemiddeld huis in een dorp bijna 20.000 euro duurder dan die in de stad, vanwege het verschil in aanbod. In steden staan relatief veel goedkopere appartementen te koop vergeleken met de grotere huizen in dorpen. Er zijn ook wel veel verschillen per dorp. Vlakbij de grote stad betaal je gemiddeld meer voor een huis, zoals in De Bilt of Bunnik, vlakbij Utrecht. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto gaan is geen optie, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, afwisselend zon en wolken vandaag. Het blijft droog en het wordt 20 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Zangeres zonder naam, oftewel Mini Servaas. Denk toch heel goed na voor je scheiden gaat. Dat was de live uitvoering hier op Bingo FM. En dat zat er in die oude platendoos vandaag. Hier is Bluff en Nielsen. Oh.

Lekker hoor, Fisherman's Friend. Sterk spul trouwens. Jullie Donnie en Robert van Hemert tijdens de lunch hier op Bingo FM. Donderdag vandaag nog één dag hierna werken. En dan is het weer bijna weekend. Kun je daar weer van genieten natuurlijk. Je moet trouwens ieder moment van de dag moet je ervan genieten natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Ook van de muziek. Hier is Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Ja, ook die van jou. Als jij...

Peter Beense, altijd een feestje met Peter Beense. Wat ik je zeggen wil. Nou, wat ik jou wil zeggen is dat ik weer naar buiten ga. En morgen weer terug ben tussen 12 en 2. Straks veel plezier met Lawrence.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik begon zojuist met een klassieker van Honey, liefde is lekker. Nou, diegene die net wegliep ook hoor. Althans het boterhammetje wat hij vandaag op had. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Henry, dankjewel voor jouw voorgaande uren lunchpakket. We hebben genoten. Ja, nee, er kwam net iemand de studio binnen en die had een onwijs lekker broodje zalm. En daar werd ik even lekker mee gemaakt, aangezien ik vanmiddag gewoon crackers op had. Dus, nou ja, goed. Kraantje Papi, mijn tweede plaat van vanmiddag. Vallende ster.

Jan Smit met Zie wel hoe ik thuis kom. Nou, ik weet hoe ik thuis kom met de auto, is altijd makkelijk. Ja, dat is... ja, ik zeg wel dat het wel makkelijk. Alleen, meestal altijd, als ik wegrij, kom ik altijd in de file... en dan wil ik het liefst binnendoor via de waterlinie weg... richting Nieuwegein. Nou, daar doe ik ook ongeveer 3 kwartier over. Het is altijd wel gek huis. Nu de vakanties ook allemaal voorbij zijn... dan merk je dat het weer langzaam drukker wordt op de weg. Dit is de klassieker van Doe Maar...

0: De aarde beeft op Bingo FM. We gaan naar het regionale nieuws. Dat laten we ook even beven op de zender.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Het aantal mensen dat ziek is geworden door het West-Nijl-virus is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zullen het hebben, maar merken dat niet. Ook maakt het Gezondheidsinstituut bekend dat 3 mensen zijn overleden aan het virus. Eerder was al duidelijk dat een 78-jarige man uit onze regio aan dat virus is overleden. Waar hij het had opgelopen is niet bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze regio, ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
9: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
8: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud en het gebruik van slimme camera's. Wie in een dorp gaat wonen is niet altijd goedkoper uit dan mensen die in de stad een huis hebben. Volgens makelaarsvereniging NVM is een gemiddeld huis in een dorp bijna 20.000 euro duurder dan die in de stad, vanwege het verschil in aanbod. In steden staan relatief veel goedkopere appartementen te koop vergeleken met de grotere huizen in dorpen. Er zijn ook wel veel verschillen per dorp. Vlakbij de grote stad betaal je gemiddeld meer voor een huis, zoals in De Bilt of Bunnik, vlakbij Utrecht. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto gaan is geen optie, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vandaag het blijft droog en het wordt 20 graden.
7: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Henk Dissel met bijnade voor het regionale nieuws en meer nieuws over een uurtje op de zender. Via bingofm.nl en in onze app lees je natuurlijk ook het laatste actuele nieuws. En straks om 4 uur bij Kevin onderweg naar huis met Kevin Schotten. Loesel, Marco Schuimaker, hoor je naar, naamgenoot Marco Borsato.

0: dus ik weet niet of dit past.
1: Bart Keijsers, Mami op Bingo FM. En dit is een prachtige van Rob de Nijs, Zonder Jou. En Guido van der Graaf hoor je ook nog met Waarom Nou Niet Kleuren. En daarna het NWS Journaal van 3.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Zon, zomer, nee, wat was het? Zomerzon, strand 2.0 van Rutger van Barneveld hier op Bingo. Ja, een beetje keuze uit twee platen dit jaar. Just in the Wild of Rutger van Barneveld. Wie was jouw favoriete? Nou, je mag dat even laten weten via lawrence@bingofm.nl of met onze Bingo FM app. We gaan naar een fout moment. Roller Girl, Dear Jesse, hier op Bingo.

met over. Nou, het is nog niet over hoor. Ik ben er nog ruim een half uurtje hier op Bingo. We gaan naar Sabine. We gaan alvast even wegdromen over zaterdag. Heerlijk. Dan is het weer weekend. Och, wat kijk ik daar naar uit om lekker weer rust te hebben.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Het aantal mensen dat ziek is geworden door het West-Nijl-virus is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zullen het hebben, maar merken dat niet. Ook maakt het Gezondheidsinstituut bekend dat 3 mensen zijn overleden aan het virus. Eerder was al duidelijk dat een 78-jarige man uit onze regio aan dat virus is overleden. Waar hij het had opgelopen is niet bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze regio, ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
6: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
5: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud en het gebruik van slimme camera's. Wie in een dorp gaat wonen is niet altijd goedkoper uit dan mensen die in de stad een huis hebben. Volgens makelaarsvereniging NVM is een gemiddeld huis in een dorp bijna 20.000 euro duurder dan die in de stad, vanwege het verschil in aanbod. In steden staan relatief veel goedkopere appartementen te koop vergeleken met de grotere huizen in dorpen. Er zijn ook wel veel verschillen per dorp. Vlakbij de grote stad betaal je gemiddeld meer voor een huis, zoals in De Bilt of Bunnik, vlakbij Utrecht. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto gaan is geen optie, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vandaag het blijft droog en het wordt 20 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoort de graddame met Zelina en daarvoor het regionale nieuws. En zo dadelijk bij Kevin meer uitgebreid nieuws, hè, vanaf 4 uur hier op Bingo met Kevin Scholten. De auto in, onderweg naar huis met Kevin. We gaan naar Sigourney K met Ronnie Flex.

naar de zevende hemel van Jannes Beatcrocs. Nu met Henk Wijngaard op de cross. En dat 9 minuten voor 4. Och, bijna Kevin aan de beurt.

Voor altijd van John Spencer, een echte klassieker hier op Bingo. Ik wens je heel veel plezier, je weet het hè. Artiesten die centraal staan en stralen op Bingo FM, die hoor je zo dadelijk bij Kevin. Hij is jouw gids in de spits, veel plezier ermee. Ik sluit af met We gaan niet slapen van Senna. Nou ja, over slapen gesproken, vanavond om 11 uur ben ik er gewoon weer hier op de radio hoor. Tot vanavond en anders een fijn weekend, want morgen zit hier Menno hè. Bye bye. In het

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de file-informatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 7 minuten. En dat allemaal door een ongeluk en de weg is inmiddels alweer vrij. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 6 minuten. En A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Knoopendel 6 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 8 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Knopen Dunet ongeveer 11 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knopen Tevedingen en Lexmond 7 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam na ongeveer 2 minuten. Maar deze weg is nog steeds afgesloten voor vrachtwagens, dus dat je het even weet. Tot zover de file-informatie.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

die klassiekers. Dit was Marianne Weber en ik weet best dat er een ander is. Morgen nog een dagje bikkelen en dan staat het weekend weer voor de deur. Zijn we 2 dagen heerlijk vrij van de baas. Even heerlijk relaxen. En ja, Suzanne en Freek zijn halverwege. Maar ja, de woensdag zijn we alweer een tijdje gepasseerd, kan ik je melden.

Samen zongen zij Ik hoor niets geks. Het aantal mensen dat dit jaar in Nederland besmet is geraakt met het Westnijl-virus opgelopen tot 18. Sinds vorige week donderdag zijn 9 nieuwe besmettingen gemeld. Ook in de provincie Utrecht zijn besmettingen vastgesteld en 3 mensen zijn overleden aan een besmetting die in Nederland is opgelopen. Het virus wordt verspreid door de gewone huisdikmug. Vooral ouderen en mensen met een verminderde weerstand lopen risico om ernstig ziek te worden. Ja, wat de kenmerken vooral zijn, dat durf ik je niet te vertellen. Maar ja, pas wel een beetje op, zal ik maar zeggen, toch? Wij gaan door

tijdens op weg naar huis. En we kijken zo nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar is er even tijd voor Dave Dekker en Papa Scheld. En nog even een plaatje van Frans Bauer tot aan het nieuws van 4:30. En daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Het aantal mensen dat ziek is geworden door het West-Nijl-virus is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zullen het hebben, maar merken dat niet. Ook maakt het Gezondheidsinstituut bekend dat 3 mensen zijn overleden aan het virus. Eerder was al duidelijk dat een 78-jarige man uit onze regio aan dat virus is overleden. Waar hij het had opgelopen is niet bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze regio, ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken.
3: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
2: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud en het gebruik van slimme camera's. Wie in een dorp gaat wonen is niet altijd goedkoper uit dan mensen die in de stad een huis hebben. Volgens makelaarsvereniging NVM is een gemiddeld huis in een dorp bijna 20.000 euro duurder dan die in de stad, vanwege het verschil in aanbod. In steden staan relatief veel goedkopere appartementen te koop vergeleken met de grotere huizen in dorpen. Er zijn ook wel veel verschillen per dorp. Vlakbij de grote stad betaal je gemiddeld meer voor een huis, zoals in De Bilt of Bunnik, vlakbij Utrecht. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto gaan is geen optie, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vandaag het blijft droog en het wordt 20 graden.
4: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 14 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 21 minuten. Het allemaal ligt bij met wegwerkzaamheden. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houtoost en de Meren 6 minuten. H27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 16 minuten. H27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. En de weg is nog steeds niet toegankelijk voor vrachtwagens. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet zo'n 16 minuten door een kapotte auto. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoopend Rijnsweerd ongeveer 6 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Zeker, inmiddels is het 4:56 geworden. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Je bent inmiddels wel te hoogte wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ik zelf ga zo nog eventjes verder scrollen tussen de nieuwsberichten door. En kijken of er nog iets nieuws is te melden. Voor de tijd voor muziek van Job. Even terug naar het jaar 2009 met Jij Bent de Zon.

kerst. En dan zal je wel denken, dat is nog ver van mijn bed, Scholten. Maar ja, voor je het weet zit je er weer. En inmiddels liggen de kruidnoten al in de winkel. Maar Kerstkringloop Utrecht opent zaterdag 3 oktober... een tijdelijke winkel bij tuincentrum Stek. De winkel verkoopt tweedehands kerstversiering en krijgt ook een café. De opbrengst gaat naar onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. Onder meer bij het UMC Utrecht, het Sint-Antonius Ziekenhuis en het Erasmus MC. De organisatie zoekt nog vrijwilligers die kunnen helpen... en de eigen locatie van de kerstkringloop is nog onbekend. Maar als we meer weten, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. En voor de rest zal ik je niet gaan belasten met de kerstdagen. Dat is inderdaad nog ver van mijn bed zo. Goed zo, door met een klassieker. Hier is Vicky Leandros en Van Loren. Dat zijn we niet.

Dit was Michael Skam en hoef niet te weten. Ik kreeg een berichtje binnen van Finn of ik een plaat wilde rijden van Corrie Konings. En mooi was die tijd. En die is speciaal voor je opa Bent Zweze Reijnen. Die vandaag is overleden, gecondoleerd en heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. En natuurlijk gaan we die plaat draaien. Hier is Corrie Konings en mooi was die tijd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 minuten. H2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 6 minuten vertraging. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein Zuid en Culemborg 6 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 17 minuten vertraging. En het allemaal ligt bij met wegwerkzaamheden. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houthoos en Haarmelen 12 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 9 minuten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 12 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 13 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 9 minuten vertraging. En de weg is nog steeds gesloten voor vrachtwagens. Als laatste A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nilder en Afrit Elspeet ongeveer 15 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

André Hazen is hier op Bingo. Inmiddels is het 6 over 5. Welkom terug bij Bingo FM met het programma Weg naar Huis. Het allemaal tot aan 6 uur vanavond. En ik ga nog een uur lang heerlijke platen voor je draaien. Hier is Mart Hoogkamer.

wel een van de mooiere platen van het goede doel. Dit was Alles Geprobeerd hier op Bingo FM. Vanaf 1 november wordt in Lunetten betaald parkeer ingevoerd. En daarmee gaat de gemeente Utrecht verder met de uitbreiding van betaald parkeren in de hele stad. Veel bewoners zijn daar niet blij mee. Ze vinden het duurder en omslachtiger. En tegelijkertijd is de parkeerdruk in Lunetten toegenomen sinds betaald parkeren in de omliggende wijk is ingevoerd. Vooral rond station Lunetten en het ROC staan veel auto's. En de gemeente wil in 2034 betaald parkeren in heel Utrecht hebben ingevoerd. Ja, ik denk dat het wel een beetje alle kanten op komt. Ik woon zelf in Nieuwegein en dat in de wijk Doorslag. En daar heb je al een gedeelte van de wijk waar betaald parkeren is ingevoerd. Maar ook aan de kant waar ik woon, daar merk je dat de parkeerdruk toeneemt. En ja, ik verwacht ook daar dat er binnenkort zeker te weten wel het een en ander gaat veranderen. Maar ja, er is voor de rest nog niets concreets. Maar als je een beetje kijkt naar het feit hoeveel auto's er op alle plekken staan geparkeerd, en zeker op plekken waar ze niet horen, ja, dat is wel een dingetje hoor. Goed zo, dat terzijde. Wij gaan door met muziek. We gaan het een beetje gezellig maken. En dat met Jeffrey Guypers en Shit Happens.

terug in de tijd. Het geplande zonnepark op de Geluidswal langs de A12 bij de Meren en Woerden is terug. De gemeente Utrecht heeft opnieuw vergunning aangevraagd voor zonnepanelen op ruim 2 kilometer Geluidswal. Het park moet stroom leveren aan zo'n 2000 huishoudens.

onderzoek naar de bezwaren. En als er meer nieuws over is, dan hoor dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan terug in de tijd en dat met Koos Albert. Ik vind het een van zijn mooiste platen om te draaien. En hier is hij met Jij blijft bij mij.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Wil wil nog niet zeggen welke maatregelen dat zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. Bokser Ben Zwezerijnen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. En hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directe. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer, trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisator van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd gesteld. En Wesley Sneijder die is aan het ontspullen. Meerdere eigendommen van de voormalige topvoetballer zijn te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. Tegen het veilingplatform zegt de Utrechter dat aan wedstrijden mooie momenten vastzitten, maar dat hij deze herinneringen graag wil delen met voetballiefhebbers. Ook medailles die hij met Inter Milaan haalde worden geveild. De eerste items worden inmiddels aangeboden en de biedingen lopen al in de duizenden euro's. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het op met nog een enkele bui bij zo'n 20 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Apkoude en Breukelen ongeveer 14 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg en 3 rijstroken zijn daardoor dicht. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 23 minuten. Het allemaal ligt maar met wegwerkzaamheden. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maandenbroek 7 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 21 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Dunette en Knoopend Oude Rijn 10 minuten. En de A27, gooi ik hem richting Almere tussen knopen Dunetten naar de A12 richting Den Haag en Utrecht Noord ongeveer 7 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 16 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 9 minuten vertraging.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Muziek van Gdansk en steeds mooier de wind. De Vissersteeg in de Utrechtse binnenstad is weer open. De steeg werd in januari afgesloten na een zware explosie, waarbij meerdere woningen werden verwoest en 4 mensen gewond raakten. De laatste barricades zijn donderdag verwijderd en de gemeente had de werkzaamheden al eerder afgerond, maar wachtte nog op particuliere werkzaamheden aan een pand. Bewoners waren vooraf niet op de hoogte gebracht wat betreft de exacte openingsdatum. En de gevolgen van de explosie zijn nog altijd te zien. Zo is er een groot gapend gat op de plekken waar meerdere woningen zijn verwoest. En ook zijn er nog gebroken ramen te zien. De werkzaamheden in de steeg blijven voorlopig nog even doorgaan. En de nieuwbouw van het zwaarst getroffen pand kan nog wel eventjes duren. Dus dat laat wel even op zich wachten. En er is nog genoeg te zien van de ravage die is veroorzaakt in ieder geval. Laten we hopen dat iedereen het snel weer op orde heeft. En dat iedereen het een klein beetje een plekje kan gaan geven. Ja toch?

0: Deze donderdagmiddag, dankjewel voor het luisteren. Zo heel veel plezier bij de non-stop. En vanavond rond 11 uur bij Los Nicolaas. En hij neemt je mee naar bed. Ik laat je achter met een plaatje oorspronkelijk van André Hazes. Maar nu gezongen door een fantastische zangeres. We hebben het over Kimberly Fransens. En nu jij hier niet meer bent, maak er een mooie avond van. En heel graag tot morgen tijdens Op Weg naar het Weekend. Dag hoor.
1: Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig, maar dat is nu voorbij. De telefoon staat hier vlakbij me, zodat je mij kon bellen. Maar het enigste dat ik hoorde

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Wil wil nog niet zeggen welke maatregelen dat zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. Bokser Ben Zwezerijnen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. En hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directe. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer, trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisator van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd gesteld. En Wesley Sneijder die is aan het ontspullen. Meerdere eigendommen van de voormalige topvoetballer zijn te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. Tegen het veilingplatform zegt de Utrechter dat aan wedstrijden mooie momenten vastzitten, maar dat hij deze herinneringen graag wil delen met voetballiefhebbers. Ook medailles die hij met Inter Milaan haalde worden geveild. De eerste items worden inmiddels aangeboden en de biedingen lopen al in de duizenden euro's. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het op met nog een enkele bui bij zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Wil wil nog niet zeggen welke maatregelen dat zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. Bokser Ben Zwezerijnen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. En hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directe. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer, trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisator van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd gesteld. En Wesley Sneijder, die is aan het ontspullen. Meerdere eigendommen van de voormalige topvoetballer zijn te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. Tegen het veilingplatform zegt de Utrechter dat aan wedstrijden mooie momenten vastzitten, maar dat hij deze herinneringen graag wil delen met voetballiefhebbers. Ook medailles die hij met Inter Milaan haalde worden geveild. De eerste items worden inmiddels aangeboden en de biedingen lopen al in de duizenden euro's. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het op met nog een enkele bui bij zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: ben nog lang niet.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Wil wil nog niet zeggen welke maatregelen dat zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. Bokser Ben Zwezerijnen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. En hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directe. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer, trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisator van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd gesteld. En Wesley Sneijder die is aan het ontspullen. Meerdere eigendommen van de voormalige topvoetballer zijn te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. Tegen het veilingplatform zegt de Utrechter dat aan wedstrijden mooie momenten vastzitten, maar dat hij deze herinneringen graag wil delen met voetballiefhebbers. Ook medailles die hij met Inter Milaan haalde worden geveild. De eerste items worden inmiddels aangeboden en de biedingen lopen al in de duizenden euro's. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het op met nog een enkele bui bij zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Wil wil nog niet zeggen welke maatregelen dat zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. Bokser Ben Zwezerijnen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. En hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directen. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer, trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisator van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd gesteld. En Wesley Sneijder die is aan het ontspullen. Meerdere eigendommen van de voormalige topvoetballer zijn te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. Tegen het veilingplatform zegt de Utrechter dat aan wedstrijden mooie momenten vastzitten, maar dat hij deze herinneringen graag wil delen met voetballiefhebbers. Ook medailles die hij met Inter Milaan haalde worden geveild. De eerste items worden inmiddels aangeboden en de biedingen lopen al in de duizenden euro's. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het op met nog een enkele bui bij zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom, probeer nog één keer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Mark Dakriet, dit is een lied voor jou. En Samantha Steenwijk, ja, die gaat zingen Een Blik Is Genoeg. Hier op deze donderdagavond, 10 september. Fijn dat je erbij bent tot middernacht. Daar ben ik met Loris Duclaas op Bingo FM.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

Wesley, You Raise Me Up was een fout momentje vanavond. Wel een Nederlandse zanger, hè? Het is gewoon Wesley Klein. Ja, hiermee won hij Popstars alweer echt een jaar of 15 geleden. We gaan naar Roxy Dekker, Loser.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied. Gisteren.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Geetje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk